0: 네.
1: 좀 큰아이 언어로 from guitar lives man. Play from
0: manager. 스토미닥 그냥 또미디 알고비 소피 좀 캐롤라인 데 프리어 그비즈 다 as soon as I hang up the phone or but I'm got the radio open see it were benzita. Vanochtend bij mijn vrouw, vanochtend op ons vanochtend bij Jacob, mijn vrouw, Christel, mijn kind, Krizan. Mijn schoonpaar Freek, als ook voor Theresa en Vanette. Als ook voor jou, Pieter, wat vanochtend weer is bij ons gekeken. Dank je voor jou, weer erbij. Als ook voor Mickey, wat ook die zal bekend worden op je TikTok live, zoals iets op TikTok donderdag. Die klein wit chihuahua gekregen met de voorzond, miniatuurvoorzond. Want vanochtend weer samen kan je die tussen die haas achter mij in die Jacob. As ek vanaand gesit, sê ek ook vanaand welkom sê vir om Anet en Andy van Rooyen van Kempton Park wat op vanaand saamkuier. Soos gedeeld sonder aande hier op Ramkat Radio op die Sondag aan Country Show 6 tot 8 op Ramkat. Wat vir jou Alan Ladd, sê dat naam met Low Whistles. Wat vir jou met Moonlight and Roses. Dan af jou 'n liedjie van Don Williams, I'm Just a Country Boy. Dan vir jou Foster en Alan van Ierland, Seasons in the Sun. Drie in 'n ry op ramkatradio.co. Lekker luister en geniet.

0: Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Kom wys jou vleis.
1: Luister gerus na my Grant Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

En die foto van Ellen Fons niet van Hans Zungis. We zingen die recht in Fons, original Terry Jacks Fons. Voor Jackson. Terry Jacks Fons is in de sun. Dat vertelt je zelf niet. Maar in elk geval. Zo, is er een keer geweest van Terry Jacks geweest voor jou. Sinds in de sun geweest daar voor jou. Maar anyway, niet van Hans veel niet. Maar dat is weer recht in veel. Maar een gestaan voor. Zo. Mijn keer angst pas je op veilig feest de volgende keer toe. Liek je op het video van die koningin van Country Zuid-Afrika, Barbara Ray. Ons zingt samen de 4e juli. Zingen we bij Polani Park een album. Ikzelf samen met Manny Jackson, Barbara Ray, Tommy Lane en Tina Stelijn. En ons zingen we de 4e juli weer bij Polani Park. 4 juli. Hier jaar zingen we bij Polani Park net buiten de album spreid. Zo is ikzelf, Tommy Lane, Tina Stelijn, Manny Jackson en Barbara Ray. Je mag die mis niet. Op het vuur nog gezeten met die Queen Saliki. Het liedje genaamd My Homeland. Tot volgende keer, pas je op veilig wees, maak het af jou niet. Nu zelfs weer is met donderdag met die goede show. Tot volgende keer, pas je op en goodbye.

Y las lopas me tweeted off on DJ Jake's off. Songs up, stay nasty. Ook een baie welkom vir Antoinette en Charles, daarvan ons hier. Ja, nee, nie die partij, maar ja. Hoop jylle wipe ook lekker saam.

Lekker loop hierdie ookie van Kid Cudi en David Guetta net hier op Techno Tuesdays. Volgende bietjie Paul van Dyk en dan 'n lekker remix daarvan Game of Thrones se theme song. En heel wat later so ietsie niets daarvan Jansen Wil Vibes met my blommetjie.

Nog ons bietjie laat loop met Eric Pryde se lekker remix daarvan, Levels van Avicii. Soos versoek daar van meneer Tron, dis nou Charles.

Dan vibe lekker. Manjo, al Erik praat so goed, vibe lekker. Net hier op Techno Tuesdays. Nou ja, ek het nou genoem daar so mondvol mense wat vandag verjaar. Onder andere, volgende som, so is hier al van Rian Benadi. Hy verjaar ook vandag. Dan deel hy ook sy verjaarsdag met Leonard Jansen van Rensburg, Lisa Venter, Bux van Vieren, Gerard Knoppe, Kloppers, Daniel Maria, George Mogenster, Estie van Rooyen en Judith Shelley. Baie geluk met allemaal van jylle se verjaarsdag. Wie sê Willem Strauss, mag het reen, daar waar jylle kamele wei. En ja, volgende, so ietsie geremix daar, dier Matthew. Ja, die dienste naam is net Matthew, maar is lekker bootleg mix daar van. Vat een bykie, net hier op Techno Tuesdays.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Lekker MTV bootleg remix van Pompey. Ina, Take My Hand en dan HBZ se Rave Ship. Nou ja, ietsje maar na uit te zien en dan Global DJ.

Lakalat Lurpy, Mix Fun, Global DJs Fun, Kids. You know, so biggie, blah blah blah blah. Kom ons maar, ons gaan met Backstreet Boys, en dan gaan ons met Spiderweb, Bites, Black Betty of a remix van hom. En dan Go Solo van Nightcore. Lekker vibe vanavond, net hier op Techno Tuesdays. Elke dinsdag aand van 9 uur af.

Nog zoiets hier also van HBZ, net hier op Techno Tuesday, is remix van Katy Perry's Hot and Cold. Hierna Big Alan Walker en dan zo ietsie vir die country liefhebbers daar buiten.

Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en

Columbus van 1975 bring hulle vir ons Milky Ways. Nikos Ignatiades is een van die beroemdste componiste van Griekenland. Nikos is, was in concert met sterre soos Nat King Cole, Charles Aznavour, Albano, Romina Power, Glenn Medeiros, Perdien Steger, enzovoorts, enzovoorts, ne, die hele spul, baie bekende name. Die volgende plaat op die draaitafel is een wat Nikos doen saam met Corina Vanvakari. Sy is gebore op 16 November 1973 in Athene, Attica, Griekenland, en sy bly tans in Volendam, Noord-Holland, in Nederland. Ons luister na hulle twee en saam doen hulle vir ons een wat ek ook altyd geniet en lekker liedjie vir my is You Are The Reason.

prachtige sang daar, Corina van Vicaria. Ja, mens hoor vir Nikos amper nie in die liekie nie, maar hy doen so achtergrond stikkie daarin. En ek dink amper sy het op een stadium saam met die Tolbroers ook opgetree, hierdie Corina van Vicaria. Ek is onnoem correctie.

was op een stadium een van my groot gunstelinge, die specifieke plaat, vooral toe ek Corlea begin opmerk het, toe het ek die plaat oor en oor en oor gespeel. Ok, maar is ons nou algemeen bekend as CCR. Julle weet wie dit is, is Creedence Clearwater Revival, een baie populaire groep van die middel 60s. In 1969 neem hulle deel aan die bekende, was dit nou die beruchte Woodstock Festival, wat onder andere hulle heel eerste nommer 1 treffer in Engeland, Bad Moon Rising, waar hy bekend geraak het. Nou, CCR is vandag hier so by ons, en ja, die liedjie wat hulle vir ons gaan doen, is een, dit ek dink toe ek hierdie program begin het, was hierdie my heel eerste inleidingsliedjie, en dit is CCR met Cotton Fields.

Die syverd lanke daar van Dave Mills, sy stem, Love is a Beautiful Song, een van sy grootes wat baie bekend was. Ons het hier vir, goeiemiddag, sê sy, ek hoop het gaan goed, ons luister ook lekker saam, ek wil net groete stuur aan my pa Henny, ma Greta, sister Lena, broer Gert en dan vir Abigail. En sommer vir allemaal wat saam luister. Die program is baie mooi, weer sover, dankie vir die moeite wat ek insit. Dankie, Letty, dit is Letty daar van, ook van Kempton Park, die selfde plek as, Hanley. En ja, en pa Henny is natuurlijk van Western Area. Ja, terwyl jy, nou kom ons, hy is nog nie volgende op die speellys nie, maar ek gaan hom nou gauw haal, en ek gaan hom nou hier sit, want ek weet, Abigail hou van Lana Del Rey, en ek het een liedjie van Lana Del Rey hier op die draaitafel vandag, is een baie bekende een van haar, en You Must Love Me, Lana Del Rey, kom ons speel het dan vir Abigail, is een liedjie wat geskryf is dier Andrew Lloyd Webber, wat een fantastische skryver is. Hier kom hy.

Nou sê, speciaal vir Abigail, en ek hoop sy is daar nabij wat sy maar sal, sit en luister. Ek weet sy het in die verlede, het sy een keer ook gevra vir een liekie van Lana Del Rey. En sy het my hele paar name gestuur van die sangeres sy liekies, maar dit, hierdie was nou nie een van hulle nie, maar terwijl ek nou vir Lana op het, laat ons dit dan met Abigail deel. Right, waar trek ons nou? Ons het net nou, het ons wat is sy naam? Gene Rockwell gehad, wat gesê het, hy is guilty. Nou hier is die koning van rock, gebore op 8 januari 1935, oorlede op 16 augustus 1977, Elvis Aaron Presley, gebore in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna is Top of the Charts liekie Heartbreak Hotel vrygestel. Ja, hy sing die teenoorgestelde van wat Gene Rockwell net gedoen het. Gene Rockwell het gesê guilty. Nou, Elvis is daarom nog net suspicion. Is ook een wat, hy krij nie soveel blootstelling soos hy hoort te krij nie, is eindelijk een baie moeilikie. Elvis Presley sing vir ons, suspicion.

Elvis Presley met Suspicion. Right. James Hillier Blount, gebore 22 Februarie 1974, ach, hier is hy, ook nog een jong sientje, ne? En beter bekend as James Blunt, is een Britse liedjeskrywer, voormalige rekkie in die Britse Weermacht. Hy het oorspronkelijk gesing vir EMI Studios en is aangeteken by Custard Records en ook Atlantic Records. Sy deurbraak kom in 2004 met sy langspeler debuutalbum Back to Bedlam. Ons luister vandag na hom en hy doen vir ons Bonfire Hearts, wat in etelike lande binnen die top 10 beëindig het en Australië nommer 1. Ons luister James Blunt, Bonfire Hearts.

Right, dit was Guy Mitchell. Hy is eindelijk gebore as Albert George Sernik op 22 februari 1927 en hy is oorlede op 1 juli 1999. Was Amerikaanse popsanger en akteur, suksesvol in sy vaderland en in die Verenigde Koninkryk en Australië. Hy het 44 miljoen plate verkoop en sluit in 6 miljoen verkopende enkelsnitte. Hy, sy bekendste liedjie sluit in My Heart Cries For You, Heartaches By The Number en Singing The Blues. Allemaal wat baie, baie gewild was hier in die middel 50s, laat 50s. In die herfst van 1957 het Mitchell op die gelijknamige ABC se The Guy Mitchell Show gespeel. Hy het ook een aantal rolprente opgetree, soos The Redheads from Seattle en Red Garters, en het op TV verskyn as George Romack in 1961 NBC Westerse Speerreeks, Whispering Smith, en in 1990 BBC Dramareeks, Your Cheating Heart. Dis ook een van sy liedjes. Ok, die volgende op die draaitafel gaan ons nou kyk. Ja, hierdie dame, excuse toch, sy het in Springs groot geword. Sy doen die staat, doen sy net gospel. Springs groot geword en was in laarskool op Jan van Riebeek en het matriek gemaakt in Huguenote Hoër. In 1994 sy studeer daarna bedrijfseconomie op Pikke en behaal daarna honneursgraad in radiojournalistiek. En ek praat van Helene Bester, was deel van die Alabama studentengeselskap en ook lid van die Potchefstroomse Universiteitskoor. Helene neem vanaf 1999 deel aan elke kunstefeest waarvoor sy waarvoor haar producties goedgekeer word. Een paar van die vertoonings wat sy by die kunstefeer opgevoer het is Wie is Sari Marais, Om die Kachel is een huis, Wens, Liefdesvier, 3, Tweedimensioneel, Varswater, Oorgee van 2002 en sy het ook raak gehoor tegen Sarel Meiberg, toe hoof van die RSG. Tijdens die KKNK RSG het vir haar radio speeltijd gebied en Select Music het vir haar platencontract aangebied. Ons hoor vir Helene Bester en sy sing nou vir ons Mansmens van my, wat wel so ver sy aangaan, is dit een van my groot gunsteling liedjies. Mansmens van my, Helene Bester. As ek hom kan kry.

Nou sê, daar krijg ek self een surprise, en ja, die label sê Jannie du Plessis, die see wind bring hem weer. Nou weet ek nie of daar nog een Jannie du Plessis is nie, en of ons Jannie omroeper dan ook instrumenteel doen, ek is nie seker nie, maar die plaats sê definitief Jannie du Plessis, die see weer bring, ek dog hy gaan het vir ons sing, miskien moet hy plan maak, laat ons hom volgende keer kan hoor. Ok, ek het hier nou een versoek gekry. Kom eens kyk net, waar is dit? Toep, toep, toep, toe. Nee, het moet hier iewers wees. Dit is Letty. Sy sê, of sy vrou, of ek asjeblief Suspicion van Terry Staffet ook sal speel. Sy sê, dit is speciaal vir haar pa. Dit is pa Hennie. En ons is mal oor sy weergawe van Suspicion, asseblief. Ok, ek het gaan rondkrap en ek het hom hier gekry. Ek weet nie of het, ek het hom nog nie voorheen gehoor dier Terry Staffet nie, maar kom ons luister hom, in elk geval. Ek weet nie of het diezelfde een is wat Elvis sing, Suspicion, wat ons net nog geluister het nie, maar kom ons maak so. En hierdie, wat is sy naam, Stafford, hy is gebore as Terry Laverne Stafford, op 22 November 1941, oorlede in 1996 op 17 Maart, Amerikaanse sanger en liedjeskrywer, vooral bekend vir sy 1964 Amerikaanse top 10 treffer Suspicion, en die 73 country muziektreffer Amarillo by Morning. Stafford was ook bekend vir sy Elvis Presley klankstem, so dat is seker dan die selfde ene wat hy vir ons sing. Hier kom Terry Stafford, Suspicion.

Was hy Terry Stafford met Suspicion gespeel, wel versoek dier Letty om vir haar pa te speel, haar pa Henny. Ok, ons gaan aan, ons het nou Catherine Elizabeth Hudson, 25 Oktober is hy gebore, 1984, professioneel bekend as Katy Perry, julle allemaal ken haar, en sy is Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer en televisiepersoonlikheid. Sy is bekend vir haar invloed op die moderne popmusiek in haar kampstyl en is deur Vogue en Rolling Stone as die Queen of Camp gedoop. Op 16 het Perry een gospelplaat getiteld Katy Hudson. Dit is in 2001 onder die Red Heel Records vrygestel, wat commercieel onsuksesvol was. Sy het op 17 na Los Angeles verhuis om sekulêre muziek aan te durf en later die verhoognaam Katy Perry van haar ma se nooiens van aangeneem. Sy het een album opgeneem terwyl sy in Columbia Records onderteken was en is laat vaar voordat sy in Capitol Records onderteken het. Ons luister na haar groot treffer en dit is natuurlijk Roar. Ja, sy brol soos 'n luiperd.

Daar sê, Sam, jylle moet my saam, ek geloof so, want dit is nou een feite wat elke dochterkie moet weet hierdie. Haar pa staan achter haar, yeah, he's, well, have it all, sê. Hey, wat het als is. Right, ons stap aan, ons kom nou by een Suid-Afrikaanse kunstenaar, haar naam is Joanna Field, gebore as Joan Elizabeth Libbe in Boksburg, 26 maart 1948, sy is met Ralph Thursfield getrouwd, en terwyl sy by die huis gesing het, en terwyl sy nou so skoongemaak het, en ander huiswerkies doen, is sy opgemerk dier een bierman, wat haar bekendgestel het aan Johnny Collini, wat op sy beurt met auditie met Pieter Loutus by Gallo Records gereel het, en sy is onmiddellik een kontrak aangebied, en dit is history. Joanna het op haar eie en ook met baie ander kunstenaars soos Billy Forrest opgetree met klassieke tydlose liedjies soos Don't Fly Too High, Dreams Are Good Friends, This Little Light of Mine, die een wat ons nou vandag gaan luister,

Potsie is, wel, hy is basis deel van Bellamy Brothers, so, en ek het nie veel oor Otsie nie, so ek sê maar die Bellamy Brothers is Amerikaanse pop en country muziek duo van Derby. Dit is in Florida. Die duo bestaan uit die broers Milton Bellamy, en hy is gebore 1650, en Homer Howard Bellamy. Hy is gebore 2 februari 1946. Die duo het aansienlike muzikale sukses in die 70s en 80s behaal, beginnende met die vrystelling van hulle oorkruistreffer Let Your Love Flow. Hulle het een klompie mooie treffers gehad in 1976, een nummer 1 enkelsnit op die Billboard Hot 100, Feeling the Feeling. Wat ons nou gaan luister, is meer onlangs, die liedjie is Like a Star. Dit is die Bellamy Brothers met DJ Otzi. Kom ons luister.

Nou sê, ons kom daar, ek sien, gaan ek nog een speel voor ek gaan uitspeel? Ja, kom ons luister gauw na Jennifer Rush, en ja, sy is bekend vir The Power of Love, en, maar dis nie wat sy vir ons gaan doen, sy, I'm your lady, and you are my man, Jennifer Rush.

As hy, dit was Jennifer Rush met I'm Your Lady en een krachtige stem waar wat sy het, krachtige, prachtige. Ja, dis hoe ek met dit wil stel. Ok, ek sê vir julle baie dankie. Julle wat dit vir my die moeite werd maak om elke week die beste te gaan uitsoek en vir julle te bring. Ek hoop julle dit geniet vandag en dat julle een wonderlijke naweek verder sal hê en dat hierdie gehelp het om julle dan in die mood in te kry vir die naweek wat voorlê. Ek gaan uitspeel met twee liedjies. Die eerste ene is natuurlijk John Denver, maar Grandma's Feather Bed, lekker familie ene. En dan direct daarna, een wat ek baie jare laas gehoor het, is Donovan se Hurdy Gurdy Man, en wat hy so maar die bewe stem sê. Ek sê vir julle baie dankie weer eens. De naweek, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now.

Hazel. Lekker hier op Ramke Radio, op het 7.0. Jullie bij wat ze is. Zes jijgers! Ja, ik wil voor jullie zeggen bye bye, welkom vanavond en welkom bij Ramke Radio, op het 7.0. Mijn naam is Rodolf Goesnek, je gezelschap buiten 6 na 30, heel tijd speeltijd. Was het lekker, is het lekker op Ramke Radio, op het 7.0. We hebben altijd een lekker week gehad. En ik hoop jou aangevonden net nog beter wordt. Waar je zorgen is, waar je problemen is en waar je juk op jou nek is, los hem bij die deur. Want vanavond laat ons jou dicht bewegen of jou buskat ordentelijk laat skat. Het vanavond de eerste keer op Ramke Radio, wat wil je zien? Bye bye, welkom, bye welkom, bye welkom. Als je denkt die achter die mic is van zo'n leuke getik, wil ik weer zien, is absoluut reg. En als vanavond je duizend keer terug is, wil ik weer zeggen bye bye, welkom. Vanavond is je oor laat zak, goeie is die, steek je vier aan, sit achter oor. Of vat ze maar een lekker oud dansie daar met mami man, hoe kan man nou nie? Jee, laat jou dicht maar weg, jou Ramke Radio, op een 7.0. Houder gewoonte, laat weet jou vrienden en familie. Op 066-032-3973 is natuurlijk je WhatsApp. WhatsApp lijn is je wel bekend met ons gesels. Hallo sê vir vrienden, familie, versoekies. Maak laat jou dicht net hardloop hier op Ramke Radio. Lang week geweest, bezige week geweest, maar ons gaat van vat, papa. Ons gaat van vat, hè? Hoe sê jou? As ek vir jou vat, dan vat ek vir jou bioscope toe die papi. Ja, lekker hier op Ramke Radio. Is my eer by plezier om jou vanavond geselskap te hou, nee. En ons het al lekker songs wat op die playlist is, lekker dingetjes, ook een lekker grappie, maar nu begint nu 6.30 hier op Ramke Radio, wereldwijd natuurlijk op ramkeradio.7.0, of je kan natuurlijk op hele klomp andere platforms ook naar ons luisteren, je tik net in Ramke Radio, en dan sal een hele lijst wees, hè? 066-032-3973, verdiep in julle wat nie die WhatsApp al reeds, as Ramke Radio, kookie, sagie, brand en vasie nommer in jou, jou phonebook het nie, wil ek vir jou sê, waar is gehaasie nog die hele tyd, hè? Ek is een ander man nou hoor, ek heb lekker hier op Ramke Radio, gooi vir jou slank jou eisteekie, steek hy vier aan, al braai jy nie, al maak nie pot nie, al sit jy nie daar. Lekker hier op Ramke Radio, die afraad begin om te nommerkie, dit is op die black and white era, die era van de platen net uitgekom het hier op Ramke Radio. Maar ek denk dat is een lekker nommerkie, ons gaan so'n bietjie terug in tijd vir die eerste paar nommerkies hier op Ramke Radio op 7.0, welkom! Mag op je malles en doe alles.

0: Onze DJ, DJ, lekker, lekker. Krijg nu ook video hierzo van Ferdinand de Poel. Wat nou een beetje voor ons wijs. Hij wijs nou hoe smart als hij braai die ou baas. Jesse, jongen, het lijkt soos een jolplek, my vriend. Dis net lichte en klank en lucht. Ik weet niet, hierdie lichtjes wat so die dak hang. My maat, is dit nou een jolplek daar? Of is dit jou huis? Huh? Ferdy, wat gaat aan?
1: Oh, Rudolf. Yes, jy speel aan lekker muziek vanavond weer, hoor. Nee, wat? Hy loop op. Ouasie is aan die gang, die braaibroodjes is nou op. Kijk, ek is nou so honger, man. Anyways, vir al die spanne morgen, good luck. Yes, Bille, good luck. Stommers, good luck. Nieuws, good luck. Ja, niemand het gevra vir blauwbol kaartjes.
0: Sies Blom!
1: Anyways, lekker doof. Julle maak mooi. Tata, tot ziens, kubai. Net so, Rudolf. Net so, hou hom daar. Hou hom daar. Doom. Yes, ja, nie, lekker.
0: Hey, jou luister.
1: Skuif ons haar, lekker boetie kalas, asseblief, man. Please, man. Sorry, Rudolf, excuse, man. Ek is nou weer baie hierso. Ek en Blom sit nou in gesels. Nou, kijk, ons het nou uitgesien na die Ramkat feest naweek, want dan sal ons jou nou eventually ontmoet het. Ons praat al 6 jaar met jou.
0: I know.
1: Ons nooit ontmoet nie.
0: I know.
1: So nou wonder ons het by onself. Is jy dalk AI?
0: Of ek AI is. Hoor nou wat die ou. Jo, nee, ek is daarom nie, ek weet wat jy bedoel, my ou vriend, ek weet wat jy bedoel, ek en jy Blom sal mekaar laat moet het seker 20 keer, maar elke keer kom maar iets voor, of ek kom net nie met mekaar, en dan is het asof een ou roemer is, ne. So ek wil vir jou sê, ek is rechtig waar die AI nie, maar ons moet definitief een plan maak by jou, definitief. Hey, jou Ferdy, away with words, ek krijg prachtige boodskap hier van Gesiggie Verwy, welkom Gesiggie, jesse, jylle sal nie vir my glo nie, ne. Ek krijg die mooiste foto, hulle staan met een

Hey, kyk eens allemaal mannen wat kan, dis allemaal mannen wat kan. O, yes, like het week en het al nou geniet, nee. Dit was al nou, kyk, dis al nou lekker. So uit die bos uit, jongen, die man speel hy op boksgitaar, laat sy duf kook, oh man. O, plaas man, ek wil vir jou sê, diep, mooi. En hy sê, man, dis lekker. My ou vriend, ek is so bly dat jy dit gevra het. Wat? Een lekker nommer daar. Nou kyk, ek hoop hier haar by die huis, dat jy sommer nou sommer, jy het sommer so'n dubbelklats gevang, as jy daar toestep maak, nie, want kyk, so'n bezigheid is allemaal lekker bezigheid, he. Ek wil ook net vir julle sê, dat ek beker daar, uiteindelik aan Bert is een song gekry, ons gaat hem nou slaat, man, ons gaat hem nou, ons druk hem nou nie rooi, was het lekker hier op Ramkadradio.co.za.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht. En die lessen wat jij leert, vergeet je meer als dat was weer. Ik weet jammer, maak niet altijd alles recht.